februari. We spelen karambols, je hebt wiesjes boven in de haren. Wiesjes boven ampoule, die wiesjes steinen. Jetzt nog maar nog een, en de rat, die zegt,